and so on would lach in the middle funny night. Snuk vee en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadie wen, smart se skadie val. Ek koester geen be-

jezelf van mij. Als die leven een beetje vroom is, is het luchtloop voorbij. Kom een stap samen van die pad afwijken.